0: wat raken. Sta eens kijken naar Tangelen.
1: Ja, wat Tangelen. Zal ik dat eens komen? Zal ik dat even redden, hè? Zal ik dat even raken? Nee, moet je wel. Moet je wel het aan de rommel kippen en redden eens komen.
0: Ahora vamos a ver la información de la página de la Universidad de Quito.